0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkle Bell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Homewrecker Summer was dat hier bij Centrapolis. Goedemorgen, 7 uur geweest. We zijn er weer, vroege vogels in de studio. Ja, goedemorgen, Briefie.
1: Sorry.
2: Met een nieuwe aflevering. Goedemorgen.
3: Ja.
0: Ja, nu al rommelig.
2: Ja, en
0: mijn neus zit helemaal vol. Nou, dit wordt een top uitzending.
2: Ja, zin in.
0: Maar gelukkig, de fragmenten doen het werk, want het is het Centrapolis weekoverzicht, waarbij jij afgelopen woensdag, Brigitte, naar de natuurspeeltuin gegaan bent.
2: Ja.
0: In Leiderdorp, die bestaat 15 jaar. Nou ja, we weten allemaal inmiddels, Joyce is opgegroeid hier. Toen had je dus nog geen natuurspeeltuin hier.
2: Nee, dat is waar.
3: Vind je dat niet jammer?
2: Ik wist niet beter, dus ik heb
0: nou,
2: dat
0: je had wel gewone speeltuinen,
2: gemist.
0: Denk ik.
2: Ja, ja, precies. En ja, ik was sowieso eigenlijk altijd buiten aan het voetballen en zo. Dus niet per se in de speeltuin aan het rondhangen, maar lekker voetballen. Ook op gras, dus ook natuur.
0: Ja, ja, inderdaad, de natuurgrasveld. Maar tegenwoordig heb je die stenen pannenkooitjes en zo, hè?
2: Ja, vind ik toch minder, hoor. Dan,
0: en pijnlijker als je valt.
2: Ja, precies.
3: Dat waar.
2: Ik vind een gras, ja, maar gewoon gras is leuk.
0: Lekker te voetballen.
2: Ja. Ja,
0: behalve met hooikort.
2: Ja.
0: Hey, Brigitte, jij was daar dus. Jij was naar een speciaal onderdeel gegaan, hè?
1: Ja, twee onderdelen eigenlijk. Het was de uitslag van twee wedstrijden: de zangvogelwedstrijd en heel Leiderdorp bakt zandtaarten.
0: Kijk, we gaan nu eerst naar het vogelgedeelte.
1: Welke vogel kon jij goed nadoen?
4: Ik kon de koolmees heel goed nadoen.
1: Laat maar horen.
0: De natuurspeeltuin in Leiderdorp vierde woensdag haar 15e verjaardag.
5: Ja, met allerlei activiteiten. Er zijn wat wedstrijdjes, zandtaarten bakken, vogelfluiten. En verder zijn er wat knutselactiviteiten van leuke schilderijtjes maken van natuurlijk materiaal. Slingers maken van natuurlijk materiaal. En er waren ook mensen van het MEC en van het IVN om met kinderen in de sloot naar beestjes te zoeken.
0: De speeltuin, gelegen in de Bloemert, heeft bij burgemeester Tjarda Struik een speciaal plekje in haar hart.
6: Ja, het college en ik vinden dit ontzettend belangrijk. Hier leren kinderen op een heel laagdrempelige manier met de natuur om te gaan en op een natuurlijke manier te spelen. Ja.
1: U mocht juist de jurylid zijn bij de vogelfluitwedstrijd. Hoe was dat?
6: Ja, dat ging me goed af, want ik kan natuurlijk ontzettend goed luisteren. En daar ging het om. Nou, heel verrassende geluiden. Bijvoorbeeld een lepelaar, nooit gehoord. Een koolmees en een el. Echt mooie winnaars.
0: Nienke is de grote winnaar van Heel Leiderdorp bakt zandtaarten.
1: Gefeliciteerd, je hebt de zandtaartwedstrijd gewonnen.
4: Ja, heel leuk.
1: Hoe ziet jouw taartje eruit?
4: Hij heeft heel veel bloemen en schelpjes.
1: En waarom is het zo leuk om deze taartjes te maken?
4: Omdat echte taarten maken ook leuk is.
0: En wat de komende 15 jaar betreft?
5: Het staat er nu heel goed voor. Het is heel erg populair geworden, dit natuurspeeltuin. Wordt heel veel gebruikt. En de toekomst hopen we dat er zoveel enthousiasme ook blijft bij andere mensen om te helpen met het onderhoud en bestuurswerk. Want de mensen van het eerste uur die zijn een beetje op leeftijd aan het worden. En dat is heel fijn als daar weer opvolgers voor zijn. Want het is echt waard om het in stand te houden.
7: Centraal Plus. Meer voor jou, meer nieuws op Centraal.

0: Becky Hill, David Guetta en Remember bij Centraal Plus. Er was van de week een actie rondom parkeren. Want Ron Zandvliet die had in de Mors, moet ik goed zeggen, in Leiden. Met zijn bewonerscomité zoiets van, joh, ze rijden hier als gekken. Wat trof jij daar aan, Brigitte, toen je daarheen ging?
1: De stoep was afgezet met lint. Er stond op de stoep, in krijtverf stond er NP van niet parkeren. En er zaten mensen op stoelen om juist de parkeerplekken te blokkeren. Maar dat ging vooral over de parkeerplaatsen voor de deur. Waar mensen eigenlijk, ja, ze gingen daar staan. Maar de auto stond er dicht tegen de deur, tegen de voorkant van het huis aan.
0: Ja, dus toch
1: mensen,
0: onveilig.
1: En, ja, de mensen konden het huis niet meer uit. Ja,
2: toch?
1: Precies. Ja.
2: Dus om al die auto's daar te parkeren.
1: Klopt, ja.
0: Wat vind jij ervan, Joyce, dat bewoners dan zo'n ludieke actie doen? Vind je dat ze het alleen moeten aangeven bij de gemeente? Of zo'n actie kan wel?
3: Ik vind dat altijd een beetje lastig. Ik vind op zich zou het voldoende moeten zijn als je gewoon bij de gemeente melding maakt. En dan vind ik dat de gemeente daar actie op moet ondernemen. Maar ja, het gebeurt denk ik vaak genoeg dat dan of er geen actie ondernomen wordt of heel langzaam. En dan snap ik ergens wel dat je het onder de aandacht wil brengen, zodat er misschien iets vaart achter komt. Maar ja, ik weet het niet zo goed.
0: Nou, wij waren het in ieder geval bij en wij is dan Brigitte. En die sprak onder andere met initiatiefnemer Ron Zandvliet.
4: We zijn actie aan het voeren om onze stoepen veilig te krijgen en te houden. Maar met name krijgen, want op dit moment is het treurig in de Morsstraat met parkeren of automobilisten die hem gewoon op de stoep kwakken. En denken, weet je wat, ik ga even boodschappen doen. Bewoners van de Morsstraat zoeken het lekker uit.
5: Ik heb 3 kinderen die ik regelmatig op het laatste moment van de weg af moet trekken. Omdat er een auto aan komt chasen of die hier slalommend langs de geparkeerde auto's moeten. Dus ik wil dat het veiliger wordt. Vandaar dat ik als Victor veilig ben gekomen.
4: Er wonen hier mensen met kleine kinderen met een kinderwagen. Ze parkeren ze dus strak tegen de voordeur aan, want het is niet heel breed hier. Nou, zijn moeder staat dan met die kinderwagen. Hoe kom ik buiten? Soms staan de auto's half op de weg, half op de stoep. Als er brand uitbreekt hier in de Mors, dan kan de brandweer er even niet door.
6: Nou, de overlast van de mensen die eruit komen met veel herrie, met veel dingen erin. Mensen die met drank erin gaan, met drank eruit gaan. En er is ontzettend veel overlast aan herrie.
1: Verhuizen is geen optie?
6: Nee. Ik woon hier 40 jaar. Ik heb 40 jaar alles doorgestaan en dat blijf ik doen. En ik blijf ervoor vechten. De mensen die hier niet thuis horen, die moeten hier weg. Klaar.
4: Maar we gaan nu eerst de gemeente de tijd geven om met ons in gesprek te gaan. Hoe krijgen we die Morsstraat in godsnaam veiliger? Kinderen, vaders, moeders, opa's, oma's. Het is hier smal, het is hier gezellig en dat willen we zo houden. Dus Leiden verdient gewoon een gezellige Morsstraat, maar wel veilig.
7: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Shakira, Zoo hoorde je hier bij Centraal Plus. Ik ben deze week uitgescholden, Joyce, in mijn televisieprogramma.
1: Oké, dat is weer iets nieuws volgens mij.
2: Ja, dat is nou benieuwd.
0: Mogol, kom op! Nou.
1: Nou, staat er netjes op die mevrouw zo.
0: Ja, ik had haar pinpas gestolen. Nou ja, eigenlijk werd die vrijwillig aan me gegeven. Toch?
2: Eigenlijk wel, ja. Maar dat was niet helemaal de bedoeling dat je me in je zak stopte, denk ik.
0: Nou, zij gaf hem zomaar aan haar zus. Zodat die kon betalen. Toen zei ik, kan je er ook contactloos mee betalen? Het antwoord was ja. Toen zei ik, geef hem eens aan mij. Ik kreeg hem.
1: Mm-hmm.
0: En ik stopte hem in mijn zak.
2: Ja, uit goed vertrouwen aan je gegeven.
0: Nou, dit was in ieder geval de reactie. Dit is het hele verhaal dat eraan vooraf ging.
3: Wil jij nou bankpassen uit?
4: Komt hij weer?
3: Ja. Nou, ik zie jou met een pinpas.
4: Ja, zij mag alles betalen van mij.
3: Maar kan je met dat ding ook contactloos? Zet je hem er alleen tegenaan uit?
4: Ja.
3: Nou, kom hier dan.
5: En dan?
3: Nou.
2: Ja. Dat is nou benieuwd.
0: Mogol, kom op. Nee, ik geef hem wat. Maar pas nou op, je moet het niet zomaar aan iemand geven.
4: Nou, mijn zus...
3: Oh ja, je zus vertrouw je wel, hè?
4: Ja, ja, wat dacht jij dan?
3: Dat geloof ik ook wel. Even lekker kaasje kopen.
4: Nee, gedekjes. Gedekjes moeten we daar wezen, zus.
3: Ja, je staat dan bij de verkeerde kraam.
4: Ja, nee, wou daarheen. En we hebben net verse melk gehaald van de tap. Geproefd en het is heerlijk.
3: Kijk, hartstikke goed. Nou, ik tot snel, hè?
4: Ja, en tot ziens. En de ballen.
3: En de ballen.
0: En de ballen. Ja, en er was ook nog een meneer van bijna, dik 70, begin 70. Die had een eerste date. Of tenminste, een date met zijn vrienden.

0: Word ik eruit gelachen?
1: Olifant, ik weet niet wat het was, maar...
2: Ik probeerde nog even net mijn neus...
1: Smakelijk.
3: Ja, heerlijk.
2: Goed, 19:30, tijd voor het nieuws. Met Paul.
4: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
5: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De formateurs in Leiden verwachten dat Pro, D66 en CDA eind juni officieel de onderhandelingen afronden. Dat schrijven de formateurs Ashley North en Lianne van Kalken in een brief aan de gemeenteraad. Verder schrijven ze te verwachten dat het nieuwe college op 15 of 16 juli wordt geïnstalleerd. De straatjuttersleider Dorp houden zaterdag 4 juli een opruimactie tijdens Plastic Peukmeuk, ook bekend als No Buds Day. Op het plein naast Winkelhof kunnen inwoners meehelpen met het verzamelen van sigarettenpeuken. Volgens de organisatie komen jaarlijks miljarden filters in het milieu terecht. De filters belanden op straat, in groenstrook en in het water en zijn wereldwijd een van de meest voorkomende vormen van zwerfafval. 4 seizoenen, even zoveel finales op het landskampioenschap en in totaal maar liefst 6 hoofdprijzen. Een mooi rijtje voor coach Doug Spratley en captain Roeland Schaftenaar die beide vertrekken bij ZZ Leiden. Het duo had graag afscheid genomen met een derde landstitel, maar dat zat er niet in. Wedstrijd 4 in de finale serie tegen Landstede Hammers werd met 90-74 afgelopen.

0: getekend verloren. Daarmee eindigde de onderlinge best of five in 3-1 en kunnen de Zwollenaren hun tweede landstitel ooit vieren. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Eerst nog wat bewolking, in de loop van de dag steeds meer ruimte voor de zon. De wind is matig tot vrij krachtig, kracht 4 tot 5, en komt uit westelijke tot west-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dit is voor het eerst dat ik Brigitte heb horen zeggen een keer over een liedje. Dat vind ik nou echt een leuk liedje.
1: Oh!
0: Toen zaten we in de auto een tijdje geleden en toen zei je bij dit liedje, deze vind ik nou echt leuk.
1: Ja, Justin, maar dat vind ik ook serieus, ja.
0: En Jaxel en John, wat is jouw muzieksmaak eigenlijk?
1: Oh, ik heb niet echt een smaak, eerlijk gezegd. Geen wat in de... Oh.
2: Ik heb niet echt een smaak ook gewoon, onzin.
1: Wat?
2: Klinkt zo negatief. Ik heb geen smaak.
1: Nee,
2: zo komt het bijna over.
1: Nee, ik heb niet echt een voorkeur of zo. Gewoon hetgene wat lekker in de populair het gehoor, is.
0: Het kan R&B zijn, kan dance zijn, hard rock.
1: Ja, precies. Ja, als het lekker in mijn gehoor ligt, dan vind ik het goed. Ja.
0: En jij, Joyce?
2: Ik ben wel echt van de Latin R&B. Dat vind ik het allerleukst. Maar ik heb daarnaast ook inderdaad wel gewoon een brede muzieksmaak.
0: Ja, heb ik ook wel zo in de hitlijsten staan. Vind ik altijd wel leuk om daar naar te kijken. Wat staat er dan in? Vind ik het leuk? Dat kan precies. Inderdaad. Alle kanten. Kan de nieuwste Roxy Dekker zijn, maar het kan ook niet Roxy Dekker zijn.
2: wat er nog over
0: bij. Afgelopen woensdag was ik bij het afscheid van Monique van Sandijk, wethouder in Zoeterwoude. En ze vertelde eigenlijk in haar speech dat men toch wel kritisch was. Zo'n vrouw uit Leiden die dan daar kwam. En toen zei ze, maar er komen ook leuke dingen uit Leiden. Ik sta hier naast een leuk ding uit Leiden. Heb ik net gehoord.
3: Ja, het was. Ik ben natuurlijk wethouder af nu hier in Zoeterwoude. Maar ik kwam uit Leiden. En dat vond ik toch wel een gok voor ze. En dat hebben ze genomen, gelukkig. Want ik heb het hier verschrikkelijk naar mijn zin gehad.
4: En je zei het net al, er komen ook leuke dingen uit Leiden. Ik ben zo'n leuk ding uit Leiden.
3: Ja.
4: En je begon je laatste woordje net. En dat vond ik eigenlijk wel mooi en treffend. Met, ik wil eigenlijk nog helemaal niet weg.
3: Nee, dat klopt. Maar zo loopt de politiek soms. En ik kan nu niet door omdat het CDA niet in de volgende coalitie zit. Maar dat is politiek. En daar moet je gewoon tegen kunnen. Want anders moet je politiek niet in.
4: Ik kan me voorstellen dat je... Toen de formatie rond was, je zegt het nu makkelijker, denk ik, dan dat het was.
3: Nee, zo is het gelopen. Maar weet je, ik heb hier natuurlijk één periode gewerkt. En je zou heel graag die dingen die je opzet nou verder willen brengen. En dat gaat nu iemand anders doen. En dan komt er waarschijnlijk toch weer net weer een andere uit slinger aan als dat je zelf in je hoofd had. En dat is zo.
4: De burgemeester had mooie woorden. Hè? Het ging onder andere over de ganzen. Je hebt dingen echt een Monique gezicht gegeven. En vooral de gedrevenheid kwam eruit naar voren. Herkende je jezelf erin?
3: Nou, ik vond wel leuk de projecten die hij noemde. Want bijvoorbeeld het project van Utopia. Dat is hier de jongerenvereniging. Daar ben ik gewoon echt ontzettend blij om. Dat het gelukt is om alle verhoudingen weer goed te krijgen. Om, om een goede basis te geven aan deze vereniging. Zodat ze verder kunnen. En die hadden mijn hart wel gestolen. Dus ik ben blij dat dat gelukt is.
4: En nu? Tenminste, je bent al even klaar natuurlijk. Maar nu na vanavond is het echt klaar?
3: Ja, nu is het echt klaar. Ja, nu ga ik kijken wat er op me weg komt. En ik hoop dat er snel zich weer een nieuwe uitdaging aandient. Maar... Ja, dat zien we wel eventjes. Ook heel even nu een pas op de plaats maken en nadenken van wat er allemaal is geweest en hoe ga ik het dan in. Ja, wat ga ik weer anders doen?
4: Begreep met een goed glas wijn in Frankrijk, toch?
3: Soms, ja, dat...
4: Geniet nog even van het feestje.
3: Dankjewel, Rudo. Ja.
0: Bij het afscheid dus van Monique van Sandijk.

0: Trobi, Luna en Bilobi Hiep in je bed hoorde je hier bij Centraal Plus. We gaan het hebben over poep.
1: Eeuw,
2: altijd leuk.
0: Paardenpoep.
1: Oh.
0: De discussie in Leiderdorp in de gemeenteraad ging er maandag over. Want ja, hondenpoep moet je opruimen. Die paardenpoep laten ze heel vaak gewoon liggen. Er was dus een motie van Hugo Langenberg van de LPL. Die vindt dat daar een oplossing moet komen. Je hoort hem in gesprek met Mark Wonink.
3: Hugo Langenberg van de lokale partij Leiderdorp. Paardenmest, paardenpoep. Vorige week al even ingemasseerd bij de raad. Maar het amendement wat jullie wilden indienen, die gaat er niet komen. Wat was dat amendement ook alweer?
4: Nou, dat ging erover om ruiters te verplichten om de ontlasting van hun paarden op te ruimen. Vooral in de bloemen zie je dat. Dan gaat het over 3-4 meter dat je enorme hompen paardenstront ziet. Nou ja, honden moeten ook een poep opruimen, hondenbezitters. En maar dat zijn kleine hoopjes. En dat doen de meeste hondenbezitters keurig. Maar ja, als je dan in de bloemen loopt, bijvoorbeeld, zie je gewoon op de wandelpaden enorme meterslange hompen liggen, nou, zo groot als een zak aardappelen. En daarnaast is een ruiterpad. En daar willen ze niet rijden, want het wordt slecht onderhouden door de gemeente, zeggen. Er liggen takken, stenen, whatever. Als je daar nou gaat rijden en je laat daar je paard per ongeluk poepen, Allah. En er lopen geen mensen. Dus mijn idee was, nu net als bij de hondenbezitters, een opruimplicht.
3: Ja. Nu blijkt dat er geen, dat noemen ze dan de zogenoemde feitcode. Dus de nationale wetgeving die zegt eigenlijk niet dat het niet mag. Daar hebben we wel een uitdaging.
4: Nou, ik weet niet of dat zo is. Misschien, ja, het kan zo zijn dat er geen feitcode specifiek is. Maar waarschijnlijk zijn er ook heel veel codes waar dan onder valt. Was niet ergens anders.
3: Maar waarom trok u het amendement dan in?
4: Nou, omdat ik toch merk dat er niet genoeg steun voor is. Dat de mensen gaan lopen zoeken naar excuses om niet in te brengen. Want ja, hoe moeten paarden dat dan doen? En heb je al gesproken met de paardenlief? Wat denk je dat die ervan vinden? Ja, dan weet ik wel wat die ervan vinden. Dus ja, helaas.
3: Het werd een beetje een soort melige discussie. Dat komt omdat het over het woord poep gaat. Nou, oké, okay, haha. Maar ook wel, hoe ziet u dat voor zich? Paardenpoep opruimen. Een nou, zak erachter?
4: Wat ik ook zei, ja, er zijn zakken die hangen dan achter dat paard tussen de staart en het poepgat. Hoe zeg je dat? En als die beesten poepen, valt dat in die zak. Ja. Nou, op de manege, gooi je zak op de mestvaatje, spuit hem met de brandslang schoon en die gaan weer verder. Zo moeilijk is het niet hoor.
3: Dan het tweede onderwerp, die had u denk ik wel verwacht. Want Joost Bruggeman die stapt uit de LPL-fractie. Hij heeft dat bekendgemaakt aan de voorzitter van de raad. U bent voorman van de LPL. Hoe reageert u daarop? Want we hebben u nog niet gehoord daarover.
4: Nee, ik heb er ook niks anders op te zeggen dan ik dat te betreur. Dat ik wel hoop dat hij het fatsoen heeft om zijn zetel aan de fractie terug te geven. En daar is hij zich aan het beraden.
3: Ja. Weet u waarom hij stopt?
4: Hij heeft daar reden voor aangegeven die niet hoeft te herhalen. Het verschil van inzicht over de te voeren koers heet dat dan.
3: Ja, gaat u daarover uitweiden?
4: Nee.
3: Staat er wel een opvolger klaar mocht hij zijn zetel teruggeven?
4: Zeker. Ja, zeker.
3: Wie wordt dat dan?
4: Nou, dat houden we nog even voor ons, omdat het niet helemaal zeker is wat er gaat gebeuren.
3: Ja. LPL heeft de roerige tijd achter de rug.
4: Ook achter de rug, dat zeg je goed. En we gaan nou de zomer weer starten met nieuwe mensen. Waarom ik hoop inderdaad met de zetel van Bruggeman. Die niet zijn zetel is, maar de LPL-zetel. En daar zetten we nu een nieuw op. En dan gaan we frissenfruitig de komende 4 jaar in.
3: Hugo Langenberg, dank u wel.
4: Oké.
0: Okay. Hugo Langenberg over poep en over het raadslid Joost Bruggeman dat opstapte. Zometeen deel 2 van het weekoverzicht. Nu Shepherd hier.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. In het weer veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Tate McRae Sportscar bij Centraal Plus, waar we het over een best wel moeilijk onderwerp gaan hebben. Namelijk het overlijden van een van de medewerkers van DZB Leiden. Vorige week vrijdag, de 52-jarige Ted, die is na de barbecue bij DZB Leiden eigenlijk niet thuisgekomen. Het werd een grote zoekactie gestart vorige week. Dat werd zaterdag in het nieuws gebracht. En dan weet je eigenlijk al wel, als er een zoekactie met veteranen komt, dat voorspelt niet heel veel goeds.
1: Nee. De uitkomst daarvan is vaak niet heel positief, inderdaad. Maar dat, je blijft toch altijd wel hulp houden.
0: Ja, en dat heeft een dag geduurd. Zondag, vlakbij de Julius Caesarbrug in het water, werd het lichaam van de overleefde Ted gevonden. Hij werkte dus bij DZB. Wij spraken een dag later, nadat dat bekend werd, met de directeur van DZB, Noelle ter Woerd. Wat voor impact dit heeft gehad op het bedrijf daar?
2: Ja, dat is verschrikkelijk dit. Ja, en heel, heel onwerkelijk.
0: Ja, want vrijdagavond was er een barbecue bij DZB. En Ted was daar zelf bij geweest, is naar huis gegaan. Wat is daarna eigenlijk nou precies gebeurd van wat jullie weten?
2: Hij is naar huis gegaan en hij is in het kanaal terechtgekomen. En hoe dat dan precies gebeurt, dat weten wij niet. Een misdrijf is gelukkig uitgesloten. Hij is in het water geraakt en heeft daar niet uit kunnen komen.
0: Ja, en ik begreep, je bent directeur van DZB, dat hij heel geliefd was onder alle collega's. Hoe is het nieuws bij jullie ontvangen en wat kunnen jullie voor de medewerkers bij DZB doen?
2: Ja, het was al wel vrij snel bekend, ook omdat de media daarover bericht hadden. Mensen zijn enorm verdrietig. Ted werkte al heel erg lang bij DZB. En ook op meerdere plekken. En hij heeft ook in de OR gezeten. Dus ja, heel veel mensen kennen Ted ook. Dus er is ontzettend grote verslagenheid. Er is heel veel verdriet. En het mooie aan DZB is dat iedereen er dan vervolgens ook voor elkaar is. En vervolgens ontstond vanochtend vroeg het idee, want we hebben vanochtend iedereen ingelicht, om bloemen te gaan leggen op de plek waar het gebeurd is. En daar zijn iedereen die daar behoefte aan had, die is in die tocht meegelopen. En we hebben daar bloemen bij de Julius Caesarbrug neergelegd.
0: En hoe nu verder voor jullie als DZB?
2: Accepteren. Elkaar steunen, met elkaar praten, elkaar de ruimte geven. En accepteren dat dit ook bij het leven hoort. Hoe verdrietig het ook is.
0: Nu werken jullie ook met een speciale doelgroep. Is daar dan ook nog extra aandacht voor nu dit is gebeurd?
2: Niet specifiek in die zin dat wat we doen is gewoon kijken wat is er nodig. En als we denken dat er wat extra's nodig is, dan doen we dat. Maar heel veel mensen kennen ook vrij veel leed. En op het moment dat iemand overlijdt die je kent, die je goed kent, waar je goed mee bent, dan maakt het ook vaak nog meer verdriet los. En daar is gewoon ruimte voor. Dus wat we doen is op een dag als vandaag, dan kijken we van hoe gaat het met iemand op het werk? Als het voor iemand te veel wordt, dan mag hij ook naar huis bijvoorbeeld. En dan zijn ze er morgen weer. En er wordt veel over gepraat. En we hebben een condoleanceregister. En er is gewoon ook tijd om in alle rust bij stil te staan.
0: Noelle, dank voor je toelichting en heel veel sterkte daar.
2: Ja, hartelijk bedankt.
3: Centraal Plus.

0: Labyrinth en... Labyrinth, lekker Nederlands. Labyrinth.
1: Labyrinth.
2: Labyrinth.
0: Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth, dat klinkt al een beetje als een ontbijt.
1: Ja. Mogen we merken noemen?
0: Voor door je pap. Oh. Ja. En Emily Sandé, Beneath Your Beautiful en Bruno Mars nog, I Just Might. De avondvierdaagse. Ja, we hebben het erover gehad in de poll afgelopen week. Loop jij de avondvierdaagse? Nou, dik 90% zegt gewoon nee.
1: Ja, stokvat te kijken trouwens.
0: Ik ook. Ik dacht dat veel meer mensen daar eigenlijk aan meededen. Maar eigenlijk is het wel logisch. Leiden doen 1200 mensen mee. Maar er wonen meer dan 100.000 mensen. Dus merendeel loopt niet mee.
1: Dat is waar, ja. Zeker, maar voor je gevoel. Want als je altijd die hele stromen mensen voorbij ziet komen die wel wandelen, dan heb je voor je gevoel echt dat iedereen daar loopt.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Dat is dus niet zo.
0: Nee, dat is eigenlijk maar een klein gedeelte van de mensen. Maar ja, het was wel gezellig in Leiden, de avondvierdaagse. Jij was bij de kick-off, hè?
2: Ja, klopt. Ja, heel veel kinderen. Het hele veld stond vol. Het was gewoon super gezellig en super leuk.
0: Ja. En jij vroeg aan die kinderen, wie wilde er naar huis?
3: Ja!
2: Oh nee.
4: We staan hier op het Sporting Trigon terrein. En we staan op, wat is het? Kwartiertje voor de start van de 13e avondvierdaagse in Leiden. En we hebben ruim 1100 deelnemers nu. En we zijn dus stijf uitverkocht.
2: Een record dus ook.
4: Een record, zeker een record. Ja. En het weer werkt ook mee. Dus hier staat alleen maar een hele blije organisator.
2: Avondvierdaagse in Leiden. Wat is er zo leuk aan?
3: Er zijn heel veel mensen die je kent en met vrienden en je loopt heel vaak. Dus.
5: Je loopt samen in een groep en je kan lekker met elkaar praten. Het is ook goed voor je lichaam en ja, het is gewoon leuk.
2: Met wie loop jij?
3: Met twee vrienden van school.
4: Het is eigenlijk één afstand, dat is de 5 kilometer. Voorgaande jaren hadden we nog de 10 kilometer. Maar we zagen dat maar heel weinig deelnemers waren. Dus we hebben alles doorgeschoven naar 5 kilometer. En dat is voor iedereen goed te doen. We hebben 4 verschillende routes. Alle 4, iedere avond dus anders. Een keertje rondje Kronenstein, door het centrum. Allemaal dwars door Leiden heen. We zijn iedere avond anders.
2: Het geld voor ingezameld wordt bij de avondvierdaagse gaat naar het WHKZ. Blij ermee?
6: Ja, ontzettend blij. We hebben al een aantal jaren een hele goede samenwerking met Sport in Beeld. Die de Leidse avondvierdaagse organiseert. En het is weer een festijn om hier al die kinderen te zien die zich lekker aan het bewegen zijn. Maar ook wel met de gedachte aan de kinderen die in het ziekenhuis liggen en die niet kunnen bewegen. Nou, we zijn sowieso met heel veel dingen bezig om het verblijf voor kinderen in het kinderziekenhuis beter te maken. En dan moet je denken aan een camera die iets op het plafond projecteert. Op bewegwijzering in het kinderziekenhuis, in het LUMC. Prikcadeautjes die kinderen kunnen krijgen als ze een vervelende behandeling hebben ondergaan. Dus ja, genoeg dingen die we daarvan willen kopen.
2: Ja. En gaan jullie elke avond meelopen, ook als het regent?
7: Ja, zeker.
3: Ja. Natuurlijk. Ik wil natuurlijk wel de medaille hebben.
0: De beelden bij de avondvierdaagse zijn nu online te checken op onze website centraalplus.nl en natuurlijk ook in het Centraal Plus weekoverzicht. Ieder uur op televisie met Joyce. Huh? Die zit daar.

0: Jenna, hoe heet je moeder?
1: Jeetje, man.
2: Word ik echt steeds flauwer.
3: Hoe lang heb je hierover nagedacht?
0: 10 seconden.
3: Oh, al
0: doe mee. Hè? Goed, het nieuws met Paul. En dan hou je camera ooit, kom hier. En Kingdom of Fear.
4: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
5: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De formateurs in Leiden verwachten dat Pro, D66 en CDA eind juni officieel de onderhandelingen afronden. Dat schrijven de formateurs Ashley North en Lianne van Kalken in een brief aan de gemeenteraad. Verder schrijven ze te verwachten dat het nieuwe college op 15 of 16 juli wordt geïnstalleerd. De straatjuttersleider Dorp houden zaterdag 4 juli een opruimactie tijdens Plastic Peukmeuk, ook bekend als No Buds Day. Op het plein naast Winkelhof kunnen inwoners meehelpen met het verzamelen van sigarettenpeuken. Volgens de organisatie komen jaarlijks miljarden filters in het milieu terecht. De filters belanden op straat, in groenstrook en in het water en zijn wereldwijd een van de meest voorkomende vormen van zwerfafval. 4 seizoenen, even zoveel finales op het landskampioenschap en in totaal maar liefst 6 hoofdprijzen. Een mooi rijtje voor coach Doug Spratley en captain Roeland Schaftenaar die beide vertrekken bij ZZ Leiden. Het duo had graag afscheid genomen met een derde landstitel, maar dat zat er niet in. Wedstrijd 4 in de finale serie tegen Landstede Hammers werd met 90-74 afgetekend verloren. Daarmee eindigde de onderlinge best of 5 in 3-1.

0: en kunnen de Zwollenaren hun tweede landstitel ooit vieren. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Eerst nog wat bewolking, in de loop van de dag steeds meer ruimte voor de zon. De wind is matig tot vrij krachtig, kracht 4 tot 5, en komt uit westelijke tot west-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ellie Goulding Byrne hier bij Centraal Plus. Het is 8:30 geweest, het weekoverzicht. Ja, Paul Althoff, die kennen we toch al een beetje als een serieuze wethouder in Zoeterwoude. Hij is weg, hij is afscheid genomen, toch?
1: Toch wat?
2: Ja, zeker, ja.
0: Gewoon meneer.
1: Meneer Althoff, ja, dat is geen Paul. Nee, inderdaad.
0: Ja, wat denk je dat het meest gekke is dat Paul een keertje gedaan heeft na een vergadering?
1: Een glas water omgestoten? Geen idee.
0: Nee, ja. Paul die ging dus na vergaderingen, bij de VNG-vergadering in dit geval, karaoke zingen.
1: Huh? Oh? Ja.
0: Dus zo serieus was Paul niet. We hadden het erover tijdens de afscheidsreceptie. Is dit nou je karaoke-partner uit Kaag en Brazen?
3: Ja, ik weet niet of we dit zo publiekelijk moeten zeggen, maar ik weet dat hij een hele goede stem heeft.
0: Er wordt geadviseerd, is dat het advies? Ja. Het advies is geen commentaar.
3: Oh, geen commentaar. Maar ja, ik heb geen functie meer, dus ik mag dat gewoon zeggen, ja, toch?
0: Dat is waar. Waar zing je dan het liefst op?
3: Ja, waar zing je het liefst op? Ja, nee. Van alles. Als het maar,
0: Nederlandstalig?
3: Nederlandstalig is ook leuk, als het maar bekt, hè?
0: Hartstikke goed. Ja, Paul, vanavond een avond met wat voor gevoel? Want het is toch je afscheid van een positie waar je eigenlijk nog niet klaar mee was, toch zelf?
3: Nee, zeker. Het is iets waar je natuurlijk zelf heel graag nog een vervolg aan wil geven. Maar ja, goed, het is politiek en aan het begin weet je dat je voor 4 jaar tekent. En dat het daarna klaar kan zijn. En ja, in mijn geval was het ook zo.
0: Ja, en dan worden er mooie woorden gesproken. Wat mij opviel is AI, dat typeertje. En van een blik op het dorp, toch ook wel een beetje naar een blik naar de regio. Je bent wel anders naar de regio gaan kijken, hè?
3: Ja, nee, ik kom echt binnen vanuit het idee van, nou goed, lokale kiezer heeft me gekozen. Ik heb een lokaal mandaat, dus daar gaan we ons vooral mee bezighouden. Maar gaandeweg ben ik wel heel erg ontvankelijk geworden voor de regio. Omdat ik wel zie dat je alleen dingen gewoon met elkaar samen kan regelen, regionaal. En dan kun je zelf heel veel inbrengen, maar je kan er ook heel veel uithalen. En ik denk eigenlijk dat we dat de afgelopen jaren best wel goed hebben gedaan ook.
0: Ja, en ik begreep toch wat meer avonden thuis weer.
3: Ja, nee, ja, je krijgt meer tijd. Dus ik mag ook nu meer thuis zijn. Dus het wordt denk ik vaker afwassen.
0: Dat, ja, ik zou daar een machine voor kopen.
3: Nou ja, goed. Mijn vrouw die heeft al een hele lijst met allemaal klusjes die nog moeten gebeuren in huis. Dus het is mij er ook wel aan gelegen om snel weer een nieuwe baan te vinden.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ben je al met dingen, ik hoef je niet op te vertellen wat hoor, maar ben je al dingen tegengekomen waarvan je denkt, ja, leuk?
3: Ja, je ziet af en toe wel dingen voorbij komen waarvan ik denk, leuk. En dan hebben we het vooral over gewoon mooie samenwerkingen. Waar je gewoon ook nog een beetje gebruik kan maken van het netwerk wat je al hebt. En kan voortbeduren op de ervaring die je hebt opgedaan.
0: En nou, er waren hier heel veel mensen om afscheid te nemen van jullie alle twee. Voor die mensen thuis uit Zoeterwoude of misschien in die regio die zitten te kijken. Die ook samengewerkt hebben met je. Wat zou je daar nog tegen willen zeggen?
3: Ja, hartelijk bedankt allemaal. Ik heb er erg van genoten. We hebben superleuke momenten allemaal meegemaakt. En ik weet zeker dat we met z'n allen gewoon Zoeterwoude, maar ook de regio een stukje beter hebben gemaakt.
0: Paul Althoff over het afscheid dus bij zijn wethouderschap, waarbij hij eerst helemaal niks met de regio wilde en daarna echt een ambassadeur werd voor de Key Region. Dat is Centraal Plus, zaterdagochtend. Het weekoverzicht heeft zometeen TTO voor je. Come along with me. Maar eerst Alesso samen met One Republic. Dit is In Your Eyes. Goedemorgen, zaterdagochtend.

0: TTO kwam along bij Centra Plus aan bijna het einde van het weekoverzicht. We gaan nog eventjes naar Leiden toe. Daar kun je namelijk geld krijgen als inwoner om je tuin te vergroenen.
1: Oh.
0: En te verduurzamen. En echt wel serieus geld.
2: Oké, okay, nou, dat is goed om te horen. Dus woon niet in Leiden, maar...
0: Maar woon je in Leiden en heb je een tuin, let erop.
3: We gaan vanaf 1 juli starten een nieuwe subsidieregeling... om de aanleg van groene daken te subsidiëren... maar ook de aanleg van groene tuinen en groene balkons. En daarmee zorgen we ervoor dat het voor Leidenaars veel aantrekkelijker wordt... om groen aan te leggen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Het wordt steeds heter in onze stad... en we hebben steeds vaker last van heftige regenbuien. En groen helpt bij beide problemen om die op te lossen... Groen zorgt voor verkoeling, maar groen vangt ook water op. En dat kunnen we alleen samen doen, omdat de helft van de grond in onze stad in particuliere handen is. Dus ja, dan helpt het als inwoners ook zelf vergroenen. En dat gaan wij dus een steuntje in de rug geven. Iedereen moet mee kunnen doen. Dus bijvoorbeeld voor de groene daken, al vanaf 4 vierkante meter kan je subsidie aanvragen. En dan krijg je een heel groot deel vergoed. Dus als jij je schuurtje wil vergroenen, dat heeft al heel veel resultaat voor natuur en wateropvang. Dan kan je dat met een grote bijdrage van de gemeente gaan doen. En denk ik ook belangrijk, we gaan ook intensief samenwerken met maatschappelijke partners zoals Sol, Bus en Inclusio. Om ervoor te zorgen dat het geld ook op de juiste plek terechtkomt. Want het kan voor mensen in wijken waar wat minder te besteden is misschien... Ja, wel even een drempel zijn om je tuin te vergroenen of je dak te vergroenen. Maar als wij het actief aanbieden en ook mensen begeleiden bij hoe kan je dat nou goed doen, dan wordt het denk ik aantrekkelijker. Zodat we er ook voor zorgen dat niet alleen de happy few hier aan meedoet, maar heel de stad profiteert.
4: Hoe werkt dat in de praktijk? Mailtje aan de gemeente, ik wil mijn tuin vergroenen en dan komen jullie langs?
3: Nou, de basis is dat als jij zelf iets vergroent, je het bonnetje opstuurt en de foto van dat je dat hebt gedaan. En dan krijg je, nou even afhankelijk van de maatregel, 50 tot soms wel 80% vergoed. Dus dat is de basis. Maar we zien ook, er zijn ook plekken in de stad waarbij eigenlijk dat al een te hoge drempel is. En daar gaan we actief naar de bewoners toe. Dus bijvoorbeeld via een aanpak als Samen aan de Slag en de samenwerking met die maatschappelijke partners. Dan gaan we de gesprekken voeren met de inwoners, wat de voordelen zijn. En, nou ja, en echt stap voor stap begeleiden bij het vergroenen van tuinen en daken. En bijvoorbeeld ook, hè, als je je tuin wil vergroenen, heb je in Leiden de tegeltruck. Dan kan je dus de tegels inleveren bij de truck en dan voert de gemeente die voor je af. We doen er alles aan om het zo makkelijk mogelijk te maken.
4: Gaan jullie ook controleren of het ook groen blijft?
3: Dat is een hele goede vraag. Want we willen natuurlijk wel dat als we geld uitgeven, dat dat ook goed besteed is. Dus ja, er geldt een instandhoudingsplicht. Hè? Dus de eerste 5 jaar na de aanleg doen wij steeksproefsgewijs een controle van... nou, zijn die daken dan ook echt nog steeds groen? Zijn die tuinen nog steeds groen? En de ervaring leert, dat deden we al bij de vorige groene daaksubsidie, dat dat eigenlijk heel goed gaat. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat. Maar de belastingbetaler heeft er ook recht op dat we dat inderdaad af en toe controleren.
4: Over hoeveel geld hebben we het eigenlijk?
3: De subsidieregeling bedraagt €370.000 per jaar. En elke inwoner kan een aanvraag tot €2.000 doen.
0: Je zou ervoor naar Leiden verhuizen.
2: Nou, ja, bijna joh. Wel joh. Ja.
0: En tot zover zometeen Johan Hoogendijk hier. Hartstikke lekker vorige week die gyros die hij wilde dat we gingen maken. Hebben we ook gegeten.
2: Ja, dat is lekker.
1: Oh. Ja,
0: de hele nacht dorst gehad.
2: Ja, dat wel. Maar je moet er wat voor over hebben, zo lekker te eten.
0: Zometeen Johan Hoogendijk. Wij zijn er volgende week weer.
1: Tot volgende week.
2: Doei.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valorant Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Voor 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB.

Alicia Keys en Girl on Fire. Op deze zaterdagochtend waar het buiten een beetje druilerig is. En ja, dan is het alleen maar lekkerder om bij je radio te blijven. Dat komt mooi uit. Ik ben tot 11 uur bij je. En ik ga er in ieder geval voor zorgen dat deze zaterdagochtend lekker van start gaat voor je. We gaan zo meteen wat agendatips met je doornemen. Die kun je meelezen op onze website centraalplus.nl. We gaan zo meteen ook nog even een weekendclassic voor je draaien. Rond 9:30 zal dat zijn. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1983. En we gaan ook nog eventjes aan het rad draaien dit uur. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 13 juni 1996. Dus ja, allemaal hele leuke dingen die we

I hear the same. Zara Larsson, Pink Panthers en Stateside. Ah, het is daarmee 9:15 op Centraal Plus. We gaan even de agenda met je doornemen. Die kun je teruglezen op onze website centraalplus.nl. Paardensportvereniging Jeanne d'Arc uit Zoeterwoude. Die viert vandaag en morgen het 75-jarig bestaan met diverse activiteiten voor leden, oudleden en dorpsgenoten. Waaronder een hobbyhorsewedstrijd, demonstraties en een kleedjesmarkt. Nou, en voorzitter Nicolette Dom die vertelt hierover in de Centraal Plus ochtendshow met Mark en Rabin. En dat interview dat kun je terugvinden op onze website centraalplus.nl. En vandaag kun je ook naar de Herengrachtkerk voor een voorjaarsconcert van het Kamerkoor Compassion. Een programma vol muziek over golven, verhalen, zeelieden en watergeest. Het concert begint om 8 uur en duurt tot 10 uur. En de entree is €17,50. Aanstaande maandag 15 juni dan kun je naar een bijeenkomst over kunstmatige intelligentie, oftewel AI. Nou, AI speelt natuurlijk een steeds grotere rol in onze samenleving. Het heeft een belangrijke invloed op de toekomst van duurzaamheid in Nederland. Nou, AI biedt kansen voor slimmer energiegebruik, betere klimaatmodellen en efficiëntere systemen. Nou, met 3 lezingen van jonge experts wordt er uitleg gegeven over de problematiek. En aanstaande woensdag dan gaan de mensen van het Repaircafé in Oestgeest hun kennis overdragen aan kinderen van 7 tot 12 jaar. Ze gaan de kinderen alles leren over hoe je bepaalde dingen moet repareren, zodat zij in de toekomst het werk in het Repaircafé over kunnen nemen. Nou, kijk voor meer agendatips op de website centraalplus.nl.

0: and Shut Up. Het is bijna 9:30 hier op Centraal Plus. Ja, zo meteen hebben we nog een weekendclassic voor je klaarstaan. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1983. Ook onderweg, Chef Special en If Not Now Then When. Maar eerst tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De formateurs in Leiden verwachten dat Pro, D66 en CDA eind juni officieel de onderhandelingen afronden. Dat schrijven de formateurs Ashley North en Lianne van Kalken in een brief aan de gemeenteraad. Verder schrijven ze te verwachten dat het nieuwe college op 15 of 16 juli wordt geïnstalleerd. De straatjuttersleider Dorp houden zaterdag 4 juli een opruimactie tijdens Plastic Peukmeuk, ook bekend als No Buds Day. Op het plein naast Winkelhof kunnen inwoners meehelpen met het verzamelen van sigarettenpeuken. Volgens de organisatie komen jaarlijks miljarden filters in het milieu terecht. De filters belanden op straat, in groenstrook en in het water en zijn wereldwijd een van de meest voorkomende vormen van zwerfafval. 4 seizoenen, even zoveel finales op het landskampioenschap en in totaal maar liefst 6 hoofdprijzen. Een mooi rijtje voor coach Doug Spratley en captain Roeland Schaftenaar, die beide vertrekken bij ZZ Leiden. Het duo had graag afscheid genomen met een derde landstitel, maar dat zat er niet in. Wedstrijd 4 in de finale serie tegen Landstede Hammers werd met 90-74 afgetekend verloren. Daarmee eindigde de onderlinge best of 5 in 3-1 en kunnen de Zwollenaren hun tweede landstitel ooit vieren. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog

is een paar minuten over 9:30. En dat betekent dat het tijd geworden is voor de Weekend Classic. Elke zaterdagochtend gaan we terug naar de jaren 80. Met een grote hit uit die tijd. Nu het jaar 1983. Ja, zelf werd hij geboren op 25 maart 1947. En hij zou met meer dan 3 miljoen verkochte platen uitgroeien tot een van de best verkopende artiesten in de wereld. Toen hij 22 jaar oud was, scoorde hij al zijn eerste hit. En dat werd ook nog eens een nummer 1 hit. Nou, daarna zouden nog vele grote hits volgen. En sinds 1998 mag hij zich ook Sir noemen. Sir Elton John. In 1983 werkte Elton John aan zijn nieuwe grote hit. En hierin zingt hij over hoe hij als artiest overeind blijft. En werkt aan een comeback naar een roerige tijd in zijn privéleven. De Weekend Classic voor vandaag, Elton John en I'm Still Standing.

staan. Dat is daarmee een paar minuten voor 10. En dat betekent dat wij het rad nog even gaan laten draaien. Het rad, dat ken je van de vrijdagavond. Dat laten we altijd staan hier op de zaterdagochtend. Dan kunnen we dat ook nog lekker gebruiken vandaag. En dan gaan we nu even een draai aangeven. En dan wachten we even tot die stilstaat. En dan kijken we zo meteen in de hitlijst van 13 juni 1994... wat we voor je kunnen draaien. Nou, dat is bijna zover dat moment dat we het weten. Wat we voor je kunnen gaan draaien. Het rad staat stil op het getal 16. We gaan kijken in de hitlijst van 13 juni 1994. Wat vonden we toen op nummer 16? Daar stond Corona.

Het Rot heeft bepaald dat wij de nummer 16 moesten draaien uit de hitlijst van 13 juni 1994. En daar stond Corona and the Rhythm of the Night. Hey, het is bijna 10 uur. Zometeen gaan we naar het tweede uur toe. En nog veel meer leuke dingen dat tweede uur. We gaan het bioscoopagenda eventjes met je doornemen. En ik ga een overzicht voor je doen van de 30. Eens kijken wat er allemaal gebeurde in de lijst van vorige week. En ik ga dan de top 3 helemaal voor je draaien.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Het drietal was niet teruggekomen na een tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Johan Hoogendijk.
3: Meer voor jou. Met nu Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: gaan.
1: Op mijn Thijs, ik moet gaan. Aan het begin van de tweede uur, hier op Centraal Plus. Ja, zo meteen gaan we de bioscoopagenda eventjes een beetje doornemen. En ik heb natuurlijk een overzicht voor je van de 30. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de lijst? Dat ga ik allemaal even een beetje doornemen. En ik ga dan de top 5 helemaal voor je draaien. En natuurlijk aan het einde van het programma weer de overheerlijke kooktip. Dus blijf lekker luisteren, Centraal Plus. Met natuurlijk ook lekkere muziek op deze zaterdagochtend. Deze man, die stond de afgelopen weken stond hij 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Ja, dat was wel een hele prestatie voor deze beste man. Ik heb het natuurlijk over Harry Styles. Je hoort hem op Centraal Plus met Dance No More.

0: Daddy Yankee en Dura horen hier op Centraal Plus. Het is tijd geworden voor de bioscoopagenda. Die ga ik eventjes met je doornemen. Ik heb de top 5 eventjes voor je opgezocht. Op deze week op nummer 5. The Amazing Digital Circus. The Last Act. Nu Kane verdwenen is en het circus donker is, zijn de personages gedwongen hun diepste angsten en trauma's onder ogen te zien. Spannende film. En dan deze week op nummer 4, Obsession. Nadat de mysterieuze One Wish Willow wordt gebroken, krijgt een hopeloze romanticus precies wat hij heeft gevraagd. Maar al snel ontdekt hij dat sommige verlangens een duistere kant hebben. En deze week op nummer 3, Backrooms. Wanneer meubelverkoper Clark een verborgen portaal ontdekt in de kelder van zijn winkel, raakt hij opgesloten in een andere realiteit. En deze week nieuw in de lijst op nummer 2, Scary Movie. Ja, 26 jaar nadat ze aan de gemaskerde moordenaar Ghostface wisten te ontkomen, zijn Shorty, Ray, Cindy en Brenda helaas weer de pineut. En deze week op nummer 1, dus vorige week op 2, nu weer één plekje omhoog. Ja, goede film blijft dat, hè, van Michael Jackson. Een film over de artiest Michael Jackson. Van de tijd dat het allemaal begon als frontman van de Jackson 5 tot het moment dat hij de King of Pop werd, de grootste superster aller tijden. Dat deed week op nummer 1. Nou, dat waren de agenda tips of de bioscoop tips voor dit weekend. Daar kun je eventueel naartoe. Vanmiddag, hè, hoor je weer een nieuwe aflevering van de 30. En dan gaat Erwin de nieuwe plustrack aan je bekendmaken. Maar tot die tijd doen we het even met de plustrack van deze week van Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

hele mooie track van Damiano David. En Born with a Broken Heart. Hoor je hier op Centraal Plus op deze zaterdagochtend. Ja, de hits die vliegen hier om de oren. En dat doen we alleen maar voor jou, hè. Doen we alleen maar om deze zaterdagochtend voor jou lekker te laten beginnen.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Ik heb zo meteen voor je klaarstaan Kygo en Ella Henderson met Here For You. En we gaan ook zo meteen nog eventjes een overzicht doen van de 30. Wat gebeurde er de afgelopen week allemaal in de lijst? Ga ik zo met je doornemen. Maar eerst tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De formateurs in Leiden verwachten dat Pro, D66 en CDA eind juni officieel de onderhandelingen afronden. Dat schrijven de formateurs Ashley North en Lianne van Kalken in een brief aan de gemeenteraad. Verder schrijven ze te verwachten dat het nieuwe college op 15 of 16 juli wordt geïnstalleerd. De straatjuttersleider Dorp houden zaterdag 4 juli een opruimactie tijdens Plastic Peukmeuk, ook bekend als No Buds Day. Op het plein naast Winkelhof kunnen inwoners meehelpen met het verzamelen van sigarettenpeuken. Volgens de organisatie komen jaarlijks miljarden filters in het milieu terecht. De filters belanden op straat, in groenstrook en in het water en zijn wereldwijd een van de meest voorkomende vormen van zwerfafval. 4 seizoenen, even zoveel finales op het landskampioenschap en in totaal maar liefst 6 hoofdprijzen. Een mooi rijtje voor coach Doug Spratley en captain Roeland Schaftenaar, die beide vertrekken bij ZZ Leiden. Het duo had graag afscheid genomen met een derde landstitel, maar dat zat er niet in. Wedstrijd 4 in de finale serie tegen Landstede Hammers werd met 90-74 afgetekend verloren. Daarmee eindigde de onderlinge Best of 5 in 3-1 en kunnen de Zwollenaren hun tweede landstitel ooit vieren. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Eerst nog wat bewolking, in de loop van de dag steeds meer ruimte voor de zon. De wind is matig tot vrij krachtig, kracht 4 tot 5, en komt uit westelijke tot west-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Thomas met Sunshine.
1: De 30. Overzicht.
0: Ja, tijd voor het overzicht van de 30 van de afgelopen week van de lijst van 6 juni. En we gaan eens even kijken wat er aan nieuwe binnenkomers. Nou, er was er maar één nieuwe binnenkomer op nummer 27.

0: Robin Hille en 20 Seconds. Nou, verder hadden we 12 tracks die waren gezakt. 11 hits die waren gestegen. En 6 die bleven net op dezelfde plek staan als die week daarvoor. En dan zijn we nu toegekomen aan de top 3 van de vorige week. Deze track stond al een klein beetje tegen die nummer 3 aan elke week. Maar net lukte het niet om die top 3 binnen te dringen. En vorige week is het dan eindelijk gelukt voor Bruno Mars met zijn tweede hit van zijn nieuwe album. Dus een heerlijke track. Gestegen van nummer 4 naar nummer 3. Vorige week in de 30.
1: Nummer 3.
0: Risk It All.

En dat was de top 3 van de afgelopen week in onze 30e hitlijst. Op nummer 3 vonden we Bruno Mars en Risk It All. Op nummer 2 Somber en Homewrecker. En de nummer 1 die was voor Alex Warren en Fever Dream. Nou, vanmiddag ga je weer een compleet nieuwe lijst horen hier op Centraal Plus. Erwin is dan weer bij je tussen 5 en 7 met een hele nieuwe lijst. Ja, en zou die nog steeds op 1 staan? Alex Warren, Fever Dream. Je gaat het in ieder geval horen vanmiddag tegen de klok van 7 uur hier op Centraal Plus. Hey, zo meteen gaan we nog even een kooktip met je doornemen. Dus pak alvast eventjes pen en papier erbij. Draai ik nog even deze track van The Script voor je. And If You Ever Come Back.

goed hebt. Nou, dat klopt ook. Dat ga ik nu een beetje doornemen. Wat eten we vandaag? Of morgen? Dat mag je zelf eten. Een romige gehaktpasta met bourgeois. Nou, deze heerlijke smaakvolle maaltijd met tomaten en bourgeois staat snel op tafel en is makkelijk te bereiden. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, 300 gram pasta, 400 gram runder gehakt, een ui, 2 teentjes knoflook, 400 gram tomatenblokjes, 150 gram bourgeois. En dan heb je een eetlepel tomatenpuree nodig en wat Italiaanse kruiden en natuurlijk wat olijfolie om de gehakt in te bakken. En dan zou je eventueel na smaak nog wat zout en peper toe kunnen voegen aan de maaltijd. Maar ik denk dat het niet echt nodig is hoor. Het is een zeer smaakvolle maaltijd. Ik heb hem heel toevallig zelf vorige week nog gegeten. Het is echt lekker om te eten. Hey, het is inmiddels bijna 11 uur. Voor mij zit het erop voor deze heerlijke zaterdagochtend. Ja, volgende week ben ik er uiteraard natuurlijk weer. Hè. Hier op de zaterdagochtend vanaf 9 uur. En dan gaan we weer allemaal nieuwe dingen met je doornemen. Nieuwe bioscoopagenda. De agendatips gaan we dan weer met je doornemen. Dat volgende week. We gaan eruit met Lewis Capaldi.

Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroeger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld, liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedursteden zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedursteden moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Van Brienenoordbrug 10 minuten vertraging. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum 6 kilometer file met 40 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met 5 voertuigen. Ze zijn aan het bergen. Daarvoor zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Unity NL on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hekkersluiter van vandaag is voor Suzanne en Freek. Zakken twee plekken naar 30 met halverwege. En daarmee staan ze 13 weken in de lijst. Ik zeg een hele goede middag. Op deze zaterdag 13 juli. Juni moet ik zeggen. 13 juli kom ik daarna bij 2026. En welkom bij een nieuwe aflevering van de 30. Tot 7 uur neem ik je weer mee langs de 30 lekkerste hits. Het is jouw wekelijkse rondreis door de wereld van hits. En vandaag komen we in ieder geval tegen 13 zakkers en 8 stijgers. En 5 tracks die komen niet van hun plaats. En die verwelkomen ook nog eens keer 4 nieuwe in deze lijst. Waaronder de plustrack van de afgelopen week. En erover gesproken, daarvan vinden we in totaal 12 terug. In dit uur ook de concertagenda en de nieuwsfeiten van 13 juni. En ik zei net dat we vandaag 4 binnenkomers verwelkomen. Nou, de eerste is een bekende. We hebben het over Taylor Swift. Die komen we ook verder op de lijst nog een keer tegen. En de nieuwe single die heet I Knew It, I Knew You.

0: De nieuwe van Calvin Harris samen met Jazzy. Nummer 1 Satisfied. Deze week ging die twee plekken achteruit. Zakt van 26 naar 28. Nummer 1 heet Satisfied. Ik had gezegd, 4 nieuwe binnenkomers in de lijst. Dat betekent dat we ook afscheid nemen van 4 tracks. Welke hoor je niet meer terug? Nou, die van Snelle. Laat het licht aan, verdwenen na 11 weken. Bella Kay met I Love It, I Love It, I Love It. Stond ook 11 weken genoteerd en is ook verdwenen. Offenbach met Miles Away. Stond 25 weken in de lijst en hoor je ook niet meer terug. En de laatste, langlopertje hoor. Olivia Dean hoor je niet meer terug met haar hitje So Easy to Fall in Love. Zei ik hitje, nou, Erwin. Mag je toch wel een hele dikke hit noemen? Wat de langst genoteerde plaat is in deze lijst, dat hoor je straks. Nu gaan we eerst naar de nummer 23 van vorige week. Is deze week 27. Die is van Madonna. Sabrina Carpenter.
1: 27.

0: talk about.
1: Ik denk echt dat Sabrina Carpenter een kleine hartverzakking krijgt. Die denkt van jongens, hadden we dat er kort op uitgebracht. Dat werd echt een enorm dikke hit. En deze plaat echt niet. Nee, misschien komt het door. Misschien een klein beetje toch door de hulp van Madonna. Ik weet het niet hoor. De 6 weken hebben ze het volgehouden. En deze week zakken ze 4 plekken naar 27 met Bring Your Love. Je luistert naar de 30 en ik ben bij je tot 7 uur. We tellen af richting de nummer 1 van deze week. Van week nummer 24 op deze 13e juni. Als ik de naam Guy James Robin noem, gaat er dan bij jou thuis een lampje branden? En dan bedoel ik niet een lampje van het licht in het huis, maar gewoon in je hoofd. Nee, bij mij ook niet. Maar als ik zeg John is Blue, dan zeg je, oh ja.

0: dat was echt een hele grote hit in 2015. Was namelijk Jonas Brothers. En dat deed hij met een oude hit van Tracy Chapman. En die Malief, ja, Malief, ja. Wat is dat nou iemand? Nou, hij is ook DJ, hij komt uit Brazilië. En de twee hebben samen een plaat gemaakt. En die heb je afgelopen week heel vaak kunnen horen. Want ze waren namelijk vorige week de Plus Track. En deze week komen ze nieuw binnen in de lijst op 26 met Edge of Desire.
1: Nieuw

is dan net zo 25 als vorige week met deze plaat Elizabeth Taylor. En dat is niet Elizabeth Taylor, nee, het is Taylor Swift. En het is de tweede notering die we van haar tegenkomen in de lijst. We kwamen er eerder al tegen op nummer 29 met haar nieuwe single. Deze gaat niet zo erg hard. Deze gaat zelfs, nou, ik zeg, hij blijft plakken deze week op 25. Ik weet niet of het een hele grote hit gaat worden voor deze Taylor Swift. Maar de nieuwe single is, zoals gezegd, onderweg. Dit was overigens de enige plaat die we tot op heden gedraaid hebben die is blijven plakken. Daarvoor hadden we nieuwe binnenkomers en zakkers. En de eerste plaat die gestegen is, dat is deze.

0: wanna be with you.
1: Zoals gezegd, de eerste die we tegenkomen in de lijst die ook gestegen is. Ruben Hillen op 24 met 20 seconds.
2: De 30. Nieuwsfeiten van
1: 13 juni, dat is de dag van vandaag. Op de kalender dag 164 en nog 201 dagen te gaan tot het einde van het jaar. Een vraag: in 2005 wordt Michael Jackson vrijgesproken van de beschuldiging van kindermisbruik. Er zijn totaal 10 aanklachten tegen hem, maar de jury verklaart alle klachten ongegrond. Een vraag: in 1995 brengt Alanis Morissette haar album Jagged Little Pill uit. Uiteindelijk zal het album meer dan 33 miljoen keer verkopen. En het album met daarop legendarische nummers als Ironic, You Oughta Know en Hand in My Pocket ontving in totaal 5 Grammys. En over legendarische gebeurtenissen gesproken, vandaag in 2014 verslaat het Nederlands elftal Spanje met, let op, 1-5 tijdens het WK. Ja, en waar ik heel blij mee ben, maar mijn zoon waarschijnlijk wat minder. Ik weet niet of hij luistert, maar hij zou volgens mij intunen vandaag. Het is vandaag Wereld Gin Dag. En hij deed gisteren mee met Pubgolf. Hij kon zijn glas gin tonic niet atten. Dus het niet gelukt. Oh, wat erg. Dus ik zou zeggen, trek vandaag in ieder geval uit de kelder de flesje Gordon's, Bombay, Hendrix en je bobbies. En hup, aan de gin allemaal. En wij gaan snel terug naar de lijst. Naar nummer 23 en die is...

Wat een leuke nieuwe plaats van Antoon op 23 nieuw. Het de enige. En Antoon is eigenlijk zijn tweede naam, want zijn eerste is namelijk Valentijn. Ja. En hij is niet eens geboren op 14 februari, maar 3 dagen ervoor. Maar misschien gokte ze ouders op de 14, ik weet het niet. Hij is geboren op 11 februari. Ja, en in 2020 brak hij echt enorm alle records met deze plaat.

Ik moet zeggen, het heeft wel iets weg van zijn nieuwe plaat, vind je niet? Hij heeft echt wel een beetje gezocht in het verleden van wat heb ik toen gedaan, wat was leuk en wat scoorde toen. Want als ik de nieuwe plaat vergelijk, de enige, dan lijkt het wel een klein beetje qua toonsoort en qua snelheid een beetje op deze. Tot zover een beetje de technische evaluatie. Ik zeg snel terug naar de lijst. Op 22 vinden Chris Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer.

En dat waren Christophe Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Op nummer 32 met Zij hoort bij mij. En daarmee gingen ze vier plekken in zachter uit. Drie nieuwe binnenkomers heb je intussen van me gehoord. Eén moet jij nog van me horen. En die komen we nu tegen. En als je de jaren 90 house in de tijd echt geweldig vond, nou, dan ga je deze hoogste binnenkomer zeker fantastisch vinden. Heerlijke zomerdans vibes door het Britse DJ-duo Prospa en de ook in Engeland geboren Clooney. Je hoort ze deze week nieuw binnen op nummer 21. De hoogste.

0: hoor Erik van Oost alweer juichen. Die denkt, oh, deze kan ik weer prima mixen. Het is altijd een non-stop tussen 7 en 9 met zijn non-stop mixtape. En dat hoor je ook op zaterdagavond tussen 7 en 9. En dit is een hele fijne plaat hoor. Prospa en Clooney met Free Your Mind.
1: De 30. Overzicht.
0: 10 platen gedraaid. Wordt hoogste tijd dat ik even met je ga doornemen wat we gedraaid hebben. Op 30 Zakker, Suzanne Freek, 2 plekken met halverwege. En Taylor Swift als eerste binnenkomer op 29 met I Knew It, I Knew, Knew. En Calvin Harris en Jesse, 2 plekken gezakt van naar 28 met Satisfy. En Bring Your Love van Madonna samen met Sabrina Carpenter zakken 4 plekken naar 27. Tweede binnenkomer op 26, Jonas Blue en Malive en Edge of Desire. En Elizabeth Taylor van Taylor Swift blijft deze plakken op 25. En op 24 eindelijk de eerste stijger in de lijst. 3 plekken winst voor Ruben Hillen en zijn 20 Seconds. Derde binnenkomer op 23, Antoon en de enige. En op 18, sorry, vorige week op 22 deze week. Chriscus Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer en Zij Hoort Bij Mij. En juist weer gedraaid. De hoogste binnenkomer in de lijst is voor Prospa en Clooney en Free Your Mind. Dat betekent dat we toe zijn aan de bovenste 20. Zometeen op 19 Afrojack, maar eerst op nummer 20, Olivia Rodrigo. Hier is Drop

0: Deze week zakken ze 5 plekken van 14 en 19. Afrojack, Sia en David Guetta en Awake Tonight.
1: De 30. Concertagenda.
0: Nou, eens even kijken wat de komende dagen weer op de Nederlandse podia te beleven is. Om te beginnen vandaag heel veel buiten. Bijvoorbeeld Kraantje Papia staat in het Stadspark in Groningen. En Diggy Dex staat ook buiten. Hij staat in de Cabrio in Soest. En Andreas Junior staat ook buiten in Caprera Bloemendaal. En ook Raccoon heeft een buitenconcert. Zij staan in Mariahout in Mariahout. Morgen dan, zondag 14 juni, vinden we Tensie Zee in het Zuiderpark in Den Haag. En Olivier Dien vinden we dan in de Ziggo in Amsterdam. Dinsdag de 16e dan, Foreigner, je kent ze van I Wanna Know What Love Is in 013 Tilburg. En woensdag 17 juni Cypress Hill in het AFAS in Amsterdam. Donderdag de 18e dan Celine Cairo in de Melkweg in Amsterdam. En Josh Stone vinden we dan in het Goffertpark in Nijmegen. En Guns N' Roses, zij doen Nederland ook aan. Ze staan die avond in de Ziggo in Amsterdam. Als laatste, vrijdag 19 juni, vinden we Douwe Bob in het Openluchttheater in Eibergen. En Kenny Dolfer, die staat dan in Paradiso in Amsterdam. En je luistert naar de 30, ik ben bij je tot 7 uur. Dit is nummer 19 van vorige week. Deze week 18, Martin Garrix en Ed Sheeran.

Stella Lefty draaiden we op 17 met Boston. Zakte mee 4 plekken. En daarin draaiden we de nummer 16 van vorige week. Is net zo 16 als deze week. Just Jack Style en John. En Turn the Lights Off.

0: En dan moet je je voorstellen dat je op een zomerfestival staat en dat je dit hoort. Dan ga je toch echt helemaal uit je stekker. Heerlijk! 20 vorige week, deze week 15. De nieuwe van Nujul en Salto en Yort Jamaica. Bam, bam, bam, bam, bam, moet ik eigenlijk zeggen. En daarmee staat hij 5 weken genoteerd in de lijst. Nog een klein beetje tijd over. En daarom ga ik hem even voor je draaien. Deze.
1: De 30. Tip.
0: Een tipje. De nieuwe van Davina Michelle heet Would I Be Friends With Me?

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemden voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hij stond in Amsterdam de afgelopen weken en heeft daar 10 concerten gegeven in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles met zijn American Girls ging weer 1 plekje voorwaarts door naar nummertje 14. Ik zeg welkom nu nummer 2 van de 30. Ik ben bij je tot 7 uur en we tellen af richting de nummer 1 van deze week. Waar we al 10 weken lang tegen dezelfde nummer 1 aankijken en dat is namelijk Alex Warren. Wie stond er onder 3? Nou, Bruno Mars met zijn Rich Kid All. En op nummer 2 vorige week Somber en Home Wrecker. Nou, of die Alex Warren er nog een weekje aan vastplakt, dat horen we tegen 7 uur. In dit uur natuurlijk ook de bekendmaking van de Plustrack. Welke plaat gaan we deze week wat vaker draaien dan alle anderen? Omdat wij het een fijne plaat vinden en hopen dat jij hem ook leuk vindt. En dan komt die volgende week ook weer gewoon binnen in de 30. En verder natuurlijk ook de verjaardag in dit uur. Zo rond 6:30 gaan we kijken wie er allemaal jaren zijn op deze 13e juni. Ik zeg dus genoeg stof om lekker te blijven luisteren. Nu de nummer 13 is voor Sam Fender en Olivia Dean.

0: Morgen staat ze dus in een uitverkochte Ziggo in Amsterdam. Deze Olivia Dean. En deze plaat maakte ze met Sam Fender. En de plaat heet Rain Me In en zakt deze week 2 plekken naar nummertje 13 in de 30. Dame die nu gaan draaien, die heeft zo'n fantastische stem. En al de intro is al fantastisch. En ik vind het zo jammer dat ze zakt. Deze week staat ze namelijk op
1: 12.
0: Het over Sienna Spiral.

0: Direction. Maar dat is die andere van One Direction. Niall Horan samen met Miles Smith op Drive... dat is met Drive Safe op nummer 11 deze week.
1: De 30.
0: Ja hoor.
1: Overzicht.
0: Even een overzicht. De nummers 20 tot en met 11 krijg je van me. Op 20 zakken, 4 plekken verlies voor Olivia Rodrigo en Drop Dead. En Afrojack en Sia samen met David Guetta gaan ook 5 plekken omlaag. Zij staan op 19 deze week met Awake Tonight. Een plekje winst is door Martin Garrix en Ed Sheeran. Zij gaan van 19 door naar 18 met Repeat It. En Stella Lefty zakt 4 plekken naar 17 met haar Boston. Blijft plakken deze week op 16. Juste, Jack Style en John en Turn the Lights Off. En Ugel en Sotto gaan lekker. 5 plekken voorwaarts door naar 15 met Jamaican Bam Bam. Harry Styles, dat is die andere man van de One Direction. Hij gaat een plekje voorwaarts. Hij gaat van 15 naar 14 met American Girls. En Sam Fender en Olivia Dean zakken 2 plekken naar 13 met Rain Me In. En 4 plekken verlies zijn er voor Sienna Spyro op 12 met Material Lover. En juist voor je gedraaid, de nummer 7 van vorige week is deze week nummer 11. Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Dat betekent dat we toe zijn aan de top 10. Net zo 10 als vorige week is die van Bebe Rexha. Hier is New Religion. Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa.

0: Nummer 10 van deze week is van Bebe Rexha. Met natuurlijk de stem van haar stem, maar ook de muziek van Faithless eronder. New Religion hoort hij deze week op nummertje 10 in de 30. Nou, zoals je weet is het WK voetbal van start gegaan afgelopen week in Amerika, Mexico en Canada. En even kijken, vanavond om 9 uur wedstrijd Qatar tegen Zwitserland. Dan vannacht om 12 uur Brazilië tegen Marokko. Dat kan ook wel eens een krakertje worden. En dan even kijken, om 3 uur vannacht hebben we Haiti tegen Schotland. Daar hoeven we niet al te veel van te verwachten. En dan morgenochtend om 6 uur de wedstrijd Australië tegen Turkije. En dat komt ook wel weer eens een keer een hele leuke winning. Nou, dan mag Nederland morgen aan de slag. Ik ben benieuwd. Morgenavond om 10 uur treedt het Nederlands elftal, betreedt de mat. En dan gaan ze het opnemen tegen Japan. Nou, dat gaat nog een soort krampjes, heb ik het idee. Het zal niet heel erg makkelijk gaan zijn. En dan vraag je af, waarom vertelt hij dat allemaal? Want het is toch geen voetbalprogramma? Dit is toch volgens mij gewoon de 30? Nou, dat klopt, maar de plaat die we nu gaan draaien, die heeft alles namelijk met het WK te maken. En dat is niet van Shakira en Burna Boy. En natuurlijk hebben zij het nummer voor het WK. En deze week zijn ze
1: de

0: Zo hoorde je het erbij komen op nummer 9 samen met Burner Boy en Die Die. En nu weer op nummer 7 met Zoo. Dat was dus Shakira.
1: De 30 verjaardagskalender.
0: Nou, daar is die dan. Eens even kijken wie er op deze 13e juni allemaal jarig zijn. Nou, het zijn best een paar leuke mensen. In ieder geval mensen die je kent. Dat is altijd wel fijn. Ik kan wel vertellen welke Russische roeier vandaag jarig is. Maar dat zegt jou waarschijnlijk niks. Vind ik ook niet leuk. Maar dit zijn wel een paar mensen die wel aandacht zien, hoor. Even kijken. Allereerst de man die vandaag zijn 80ste verjaardag viert. Die zou, ja, zou je moeten kennen van De Vlam in de Pijp, maar ook van deze.
2: Lieve schat, wacht maar niet op mij. Want ik moet de nacht eerst nog voorbij.
0: Even geleend bij onze collega's van Unity. Ja, hadden we zelf niet in het archief. Ook jarig vandaag een dame die 59 is geworden. Mooie leeftijd. Isa Hoes. Actrice en ze speelde de rol van Mirjam van der Pol in GTST. Maar je kent haar ook uit Medisch Center West, Rozengeur en Wodka Lime. Ja, deze dame heeft heel veel gedaan. Iso is dus vandaag 59 geworden. En de man die vandaag zijn 40ste verjaardag viert, die ken je van dit pareltje.
2: We are

wat een leuke plaat is dat toch. Mans Zelmerlöw, als ik het goed uitspreek, op zijn Zweeds. Hij heeft het Eurovision Songfestival begonnen in 2015 met de nummer wat ik je net liet horen, Heroes. En een tweetal dames die jaren zijn, vieren allebei hun 40ste verjaardag. Mary-Kate en Ashley Olsen. Ja, dus de twee-eigen tweeling. En je denkt, dat lijken ze op elkaar, dat klopt. Maar ze waren geen één-eigen tweeling. Ze speelden een klein, ja, eigenlijk een grote rol, maar als klein meisje in Full House. Daar speelden ze allebei Michelle. En dan de ene week de ene, de andere week de andere. Ja, leuk hè. Mary-Kate en Ashley Olsen dus vandaag allebei hun 40ste verjaardag. Dat betekent, beste mensen, dat we toe zijn in de lijst aan de nummer 6 van deze week. Zometeen de bekendmaking van de Plustrack. Maar er zijn een paar plaatjes tussen. Onder andere die van De Bauza en deze van Teddy James. Hier is Mr. Know It All.

0: 22 weken staat hij in de lijst met deze plaat. En Schiebemelek, je zingt hem altijd mee. Maakt niet uit waar je bent. Als je hem op de radio hoort, dan denk je bij jezelf, oh, wat is hij toch lekker. Dat is Bruno Mars en I Just Might. 22 weken genoteerd dus. En deze week gaat hij toch weer een plekje omhoog. Van 5 naar 4. En hij komt naar Nederland. Hè. 2, 4, 5 en 7 juli staat hij ook voor zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Met zijn The Romantic Tour. We zijn er naartoe, beste mensen. Hoogste tijd om aan je voor te gaan stellen wat de nieuwe plustrack wordt van de komende week. Nou, de naam kan ik je onthullen. Hij heet Cameron Whitcomb en hij komt uit Canada. Hij is 23 en hij brak in 2024 door met deze plaat. Dat zeg je natuurlijk allemaal nog wel iets. Hij deed in 2022 mee aan American Idol. En hij eindigde bij de laatste 20. En toen moest hij helaas bakzeil halen. Maar toen heeft hij al besloten door te gaan verder met de muziek. En hij liet onlangs weten dat hij al sinds zijn 12e te kampen heeft met behoorlijke verslavingen. Met ups en downs. Nou, deze week wordt in ieder geval een up voor Cameron. Want deze week zijn namelijk drie uur plus track.
1: Dit is deze week de plus track.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Deze plaat stond vorige week 2. Zak nu 1 plekje naar nummer 3. We hebben het over Somber en Jordan met zijn Home Wrecker. En deze plaat stond vorige week op nummer 12. Ja, en deze week is die, even kijken, deze...
1: De 30, Top Tiger.
0: Absoluut, Another, samen met 54.

0: 50. Overzicht.
1: Ja, we zijn er bijna. Nog eentje te gaan, hè? De nummer 1. Ja, dat is geen verrassing. Dus we gaan even de top 10 weer doornemen. Op 10 blijven staan deze week Bebe Rexha met de muziek van Faithless en New Religion. Topstijgende lijst op nummer 9 komt van 21, 12 plekken winst voor Shakira en Burna Boy en Die Die. Bruno Mars zakt 5 plekken naar 8 met zijn Risk It All. En die andere Shakira die zakt 3 plekken, gaat van 4 naar 7 met Zoo. Teddy Swims werd plakken deze week op 6 met zijn Mr. Know It All. En de Baza die gaat 4 plekken voorwaarts, stijgt van 9 naar 5 met Magnetic. Die andere Bruno Mars, I Just Might, gaat weer een plekje omhoog. Hij stijgt van 5 naar 4. En vorige week 2, nu 3, Somber en Homewrecker. En vorige week 12, nu nummer 2. 10 plekken winst dus voor Another, samen met 54 Ultra en Talk To You. Dat betekent, beste mensen, dat we toe zijn aan de nummer 1 van deze week. Ja, dat is geen verrassing voor de 11e week op rij. Natuurlijk hebben we Alex Warren weer hier zijn Fever Dream. Zee.

0: Voor de 11e week op nummer 1 deze plaat van Alex Warren en Fever Dream. Dat bracht de tijd op bijna 1,5 minuut voor 7. En dat betekent dat we zo meteen de zender vrij moeten gaan maken voor Erik van Oosten. Hij staat alweer achter de mixtafels. Hij gaat de non-stop mixtape aan elkaar draaien, zeg maar. Met vragen onder andere in zijn lijst. Phil Collins, Fats & Small, Charles & Eddie, Dolly Parton, Sugar Hill Gang en Mojo. Dat vind ik al knap, hè? Dan bijvoorbeeld denk nou ja, je denkt bij Fats & Small wel aan een beetje lekkere disco-mix. Maar denk ik bij Dolly Parton daaraan? Of denk ik bij de Sugar Hill Gang? Ja, dat is wel weer echt de oude disco uit de jaren 80. Maar denk ik dan weer aan Dolly Parton? Nee, helemaal niet. Ik vind het zo ongelooflijk leuk hoe hij dat ook weer aan elkaar weet te mixen. Zometeen dus tussen 7 en 9, de non-stop mixtape met Erik van Oosten. Volgende week zit ik hier weer tussen 5 en 7. Dan ga ik je weer verwennen met de 30 lekkerste tracks van dit moment. Ik hoop dat je dan weer luistert. Dit was in ieder geval de lijst van jaargang nummer 3, week nummer 24. Samenstelling wekelijks in handen van Elmar Bus. Presentatie Erwin Prins. En denk je, wat zit er lang te praten? Ja, de tijd zit er net niet op. Ja, en ik kan wel een plaat gaan draaien van 20 seconden, maar dat is ook weer een beetje lang. Dat is een beetje kort, vind je niet? Nee, dus ik probeer het even vol te maken. Nogmaals, ik wens je een hele fijne week. Er komt een hele lekkere temperatuur aan. Smeer je goed in volgende week. Zet de airco vast aan. En ik spreek jou weer volgende week tussen 5 en 7. Ik hoop dat je dan weer luistert. Dag.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. En Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Maleshak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu meer muziek.
2: Centraal Plus.
3: Hey, Macklemore. Can we go thrift shopping?
4: What?

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Er kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annet Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag spelen Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep.